0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het Hanta-virus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen.

0: www.radio-noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat, maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Grand Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jetten noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jetten betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond. En weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker één aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht...

0: Resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bacondit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
13: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Haibu. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
21: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Bestel je obu op netlink.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de Hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies.
0: 200% puur.

0: Kerst bedoel. Ik neem je mee. Ik stukje fietsen. Zo, ja, dit stukje wordt vaak afgeknipt, maar vond ik wel de moeite waard, toch? Gers Pardoel bij Noordzee. Goedemorgen, goedemorgen.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, het is de woensdag alweer. Oh, de 13e, maar het is gelukkig woensdag. 13 mei 2026, welkom bij Radio Noordzee. Het station met 200% puur Hollands. En we gaan samen wakker worden. Als je er klaar voor bent voor heel veel Nederlandstalige platen. Tino Martin, wil meteen Doe Maar. Fleming, Meteor. Och, het is lekker, joh. En wat ook lekker is, het is vandaag Wereldcocktaildag. Dus je kunt een lekker cocktailtje pakken. En het is nog legaal ook.

Radio Noordzee. Radio Noordzee.

plaat. De Hollands Hitfris van deze week. Tino Martin en Jong en Dom heet de plaat. En daarvoor nog Fleming en Meteor niet nodig. Wat ik wel nodig heb van je is zometeen een nederpoppepper. Welke oppepper kan je gebruiken muzikaal gezien? Laat het weten via radionoordzee.nl. En stuur even een WhatsApp berichtje boven in de balk, oké? Dus ga naar

Ga je nu te schuifelen daar met de stofzuigerslang? Ja, mag allemaal toch. Roxy Dekker, jouw idee hoor je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Waar je de hele week trouwens de lunch tussen 12 en 1 hoort. En ook natuurlijk je broodje kaas eet. En deze week doen we dat met Justin de Wild. Hij heeft een grote hit momenteel met Cheerio. En hij presenteert de hele week hier bij Noordzee. Gewoon jouw lunchpauze. Dat is toch gezellig, hè?

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
18: Kippie.
19: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
20: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
24: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
25: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
26: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet echt uit de hand. In Loosdrecht wel, daar werd brand gesticht bij een AZC. Fabrikanten van levensmiddelen waarschuwen het kabinet iets te doen aan de stijgende prijzen van boodschappen. Dat komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan ervoor kiezen sommige belastingen niet te verhogen. En in het Brabantse Hulde is vanochtend een grote brand uitgebroken in een huis en schuur, meldt Omroep Brabant. Er was niemand aanwezig in het huis. De rook is van veraf te zien. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden komen buien voor en in het midden en zuiden is het zonnig en droog. Later gaat het overal regenen. Het is 11 tot 13 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je mede door een pechgeval 10 minuten in de file.

0: week heb je hem extra veel gehoord. De Hollands hitfris van deze week. En wij verwachten dat deze plaat nog lang op de radiotoren zou zijn. Miss Montreal, Sanne Hans en Schuilen hoor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Dankjewel voor het doorgeven van jouw Nederpop Pepper Joris. Hij is al sinds kinds af aan fan van het goede doel. En ze treden weer op, hè? Ja, een soort goede doel revival. Niet met alle tweede Henken. Henkies. Maar één Henk wel, dat is Henk Westbroek. Die treedt nog steeds op. Zou jij Ik Dans Dus Ik Bestaan kunnen draaien van het goede doel? Joris, dat gaan we regelen voor.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

Wat een mooie plaat, hè. De zus van René Karst, Erika Karst, hoorde je. En wat zou het mooi zijn bij Radio Noordzee. Het station met 200% puur Hollands. Mocht je vandaag op Amsterdam-Zuid willen zijn, dan heb je een beetje last van werkzaamheden. Op Amsterdam-Zuid rijden vandaag tot en met zondag 17 mei geen treinen van en naar Amsterdam-Zuid. En minder treinen naar de RAI, dus dan weet je dat. Je moet een beetje, ja, een beetje passen meten de komende tijd. Het is niet anders. Het hoort bij het leven, hè. Top niet, zei mijn opa altijd. Niet toppen, het loopt toch anders. Marten Moreiro, die zingt echt de liefde met Noordzee.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
2: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de vijfde dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. En in Hulte, Brabant, is een grote brand in een huis en schuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Het pand is volledig verwoest, meldt de regionale omroep. Er was niemand aanwezig in het huis. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. 4 mensen werden daarvoor opgepakt. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Bij Jouren is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.
9: 200% puur

0: bankzitters en uitslover hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom. 13 mei woensdagochtend. Dit is Ochtendshow. Vandaag gaat de politierechter uitspraak doen bij Ferry Doelens. Hij is verdacht van rijden onder invloed van drugs. Daar is de uitspraak daarvan heel spannend. Of is het gewoon de rechtszaak? Nou goed, we gaan het in ieder geval meemaken vandaag. Houd in de gaten. En het is vandaag Wereldcocktaildag. Ik ben al aan de eerste mojito begonnen, kan ik je vertellen. Ja, ik dacht, weet je, het is net 8 uur geweest. Tijd voor de eerste mojito. Lekker bruine suiker onderin. Lekker

zou willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

Vorige week was het te gast bij René Verkerk in de middag. In Wat een Middag. Je hoorde Numidia en Ik Bleef Geloven. En die live track die vind je ook op onze socials. Volg ons al op Instagram. Ja, @RadioNoordzee. En dan zie je dat live optreden van Numidia. Prachtig was dat. Goedemorgen, dit is Noordzee Senna. Zometeen Simon Keizer. En we gaan deze ochtend ook bellen met Justin de Wild. Met zijn grote hit Cheerio verovert die heel Nederland momenteel.

Komende vrijdag gaan ze voor de eerste keer hun middagprogramma presenteren. Johnny de Mol en Estelle Kruijf tussen 1 en 4. Mis dat niet. En als je ze alvast een beetje wil leren kennen, dan ga je naar radionoordzee.nl. Want daar spelen ze Wie van de Twee. Gaan ze kijken wie van de twee iets goed kan. Bijvoorbeeld wie kan er goed tegen zijn verlies. En wie, wie kan het beste zingen. Nou, check het maar even. Is erg leuk op radionoordzee.nl. En toen...

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Perle, 2 stuks, 3,99.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht, meldt de regionale omroep. Premier Jette vindt het verschrikkelijk en wil hoge straffen. Er waren al asielzoekers in het pand, die raakten niet gewond. Een operatie voor een simpele blinde darmontsteking bij kinderen is niet altijd nodig, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica is vaak genoeg. Het behouden van de blinde darm is ook beter voor de gezondheid van de darmen. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem. Geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is, meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden gaat het regenen en in het midden en zuiden is het nog even zonnig en droog. Later gaat het in het hele land regenen met hagel en onweer. Het is rond de 12 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht... want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden... bij knooppunt De Hoek 1 kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen. Want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
2: 200% puur.

0: Sneller, Fleming en Trobi en weer een dagje ouwe van zijn nieuwe album van Fleming. Samen is leuker dan alleen. Met allemaal mooie duetten staan erop. Zometeen voor je. Rutger Kot komt er aan.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, hier is de man die zijn leven op dit moment staat helemaal op zijn kop. Want hij staat overal hoog in de hitlijsten. Hij scoort groot hit met de hit Cheerio. En hij presenteert nog de lunch ook hier bij Noordzee deze week. Justin de Wild. Justin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sylvain. Alles goed?
0: Nou, ja, hoe gaat het met jou? Want volgens mij gaat er een soort film langs jouw leven heen momenteel, hè?
2: Ja, het is bizar. We leven gewoon momenteel gewoon echt in een grote speelfilm.
0: Ja.
2: Alles komt op me af en alles gaat door me heen. En we maken het gewoon mee en we beleven het. Maar we genieten er ontzettend heel erg van.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hoe belangrijk is, helaas hij is overleden, maar hoe belangrijk is jouw opa geweest in je leven?
2: Ja, heel, heel belangrijk. Het is, dat is de grondlegger van Esmeralda geweest. Hij, toen hij op zijn sterfbed lag, toen hebben we nog wel leuke dingen gedaan met elkaar.
0: Ja.
2: En zei hij tegen mij, Jus, als je ooit een hit wil scoren, moet je Esmeralda doen. Ik zei, opa, daar heb je geen verstand van. Ik zeg, weet je, dat doe ik zelf wel en dan komt allemaal wel goed.
0: Ja.
2: Nou jongen, bij deze, ik heb het een keer gezegd tegen je. Ja. Je moet er zelf doen mee wat je ermee wil doen. Dus ja, en toen overleed hij 2 weken daarna. En dat is heel snel gegaan. En weet je, dat is gewoon heel verdrietig.
0: Maar wel die plaat uitgebracht.
2: Heb ik wel Esmeralda voor hem uitgebracht. Ja, ja, klopt.
0: En toen, ja, toch heel bijzonder allemaal.
2: En
0: toch?
2: Daarmee is het balletje, daarmee is het balletje allemaal gaan rollen. Met Esmeralda ben ik... die heeft momenteel nu 6 miljoen streams.
0: Ja, ongelooflijk.
2: En die zat toen ook wel in de lijsten.
0: Ja.
2: Alleen niet zo hoog wat Cheerio doet. Maar ja, dat heeft wel de grondlegger gemaakt van alles. En dat heeft alles wel een balletje laten rollen.
0: Ja, superleuk. Nou, opa, mocht u dit horen, nogmaals dank. Ja. Dank daarvoor. Ja, je weet nooit via de FM, je weet nooit wat er gebeurt, hè?
2: Nou, hè? Ik kan zo naar boven toe.
0: Ja, en Cheerio, ja, die plaat knalt ook door het dak. Hoeveel streams heeft hij ondertussen?
2: Volgens mij zit hij net op 4 miljoen.
0: 4 miljoen mensen. Ongelooflijk. Ja. Streams. Ja, en het eind is nog niet in zicht, hè, geloof ik.
2: Nee, zeker niet. We zijn pas net 8 weken verder. En eigenlijk na de 4e week is het pas heel goed opgepakt. Dus we zijn nu een hele dikke maand verder.
0: Ja.
2: En er gebeurt zoveel. Ja, het is echt heel mooi om te zien.
0: Hoe zorg je ervoor dat je ook een beetje geniet van alles? Want ja, het gaat inderdaad als een film langs je heen, zeg je zelf.
2: Ja, het is de kleine momenten, denk ik. Weet je, als ik alleen ben of met mijn auto. Ja, ik zat van de week zat ik in de auto. En toen moest ik even wachten voor het rode stoplicht. En toen pakte ik even snel mijn telefoon erbij. En toen zat ik die filmpjes te kijken. Toen dacht ik, dit is gewoon eigenlijk niet normaal wat we de afgelopen weken mee hebben gemaakt. Dus dan krijg je dat besefmomentje wel. En ja, daar krijg ik toch wel even koud van.
0: En hoe raar is het dan als je in je auto zit weer in eentje? In je eentje, alle rust weer?
2: Ja, het is ook wel lekker hoor, die rust.
0: Ja.
2: Is, je wordt natuurlijk ook een stukje geleefd. En af en toe een dagje vrij is ook echt niet heel erg. Maar dan moet je echt lekker van genieten samen.
0: Ja, doe je goed. Zeg, cheerio, we gaan hem zo draaien hier bij Noordzee. Ik vind het leuk om even met je bij te praten. Wat zijn de dingen die er nog aankomen? Waar ben je nu mee bezig? Want ja, je moet natuurlijk wel naar voren kijken.
2: Ja, we zijn druk bezig in de studio. We hebben nog een schrijverskamp staan. We gaan misschien ooit een duet doen.
0: Met wie?
2: Ja, dat mogen we nog niet zeggen.
0: Oh, een man of een vrouw?
2: Nou ja, dat weten we nog niet. Dat kan ook nog spannend worden.
0: Je weet het nog gewoon niet.
2: Nee. Dus we willen het zelf wel heel graag. Alleen, we gaan het gewoon zien wat de toekomst ons brengt.
0: Zou Senna niet leuk zijn? Of Monique Smit?
2: Ja, zeker. Misschien ooit wel een keer.
0: Ja.
2: Wie weet.
0: Je houdt het spannend.
2: Ja, we zijn gewoon... Ja, nou dat. We zijn lekker gefocust op de toekomst. Lekker bezig met druk met zingen te staan. Ik weet niet hoeveel boekingen. Dus overal ga ik dit jaar nog komen. En dus van de Vierdaagse tot en met de Tilburgse kermis. Ja. Van alle pleinfeesten tot aan dorpsfeesten. Ja, eigenlijk overal.
0: Je kan er niet omheen om je Justin in de komende zomer.
2: Nee, je kan er gelukkig niet omheen. Nee, gelukkig niet.
0: Ik wens je heel veel plezier erbij. Probeer echt te genieten, Justin. Want het zijn hele mooie momenten in je leven.
2: Wel.
0: En vanmiddag presenteer je natuurlijk de lunch hier bij Noordzee. Dus vanaf 12 uur ga je weer helemaal los, toch?
2: Doe me.
0: Justin, dankjewel.
2: Is goed.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch.

zonder jou, maar niet als het om patat gaat. Het is altijd een patatje met. Kan niet zonder mayonaise. Rutje Kot hoorde je, ik kan echt zonder jou hier bij Noordzee Station met 200% puur Hollands. 3J zometeen, ook zometeen weer een ruimte op de playlist voor de Hollandse meester of meesteres in de Hollandse Meestergalerij. Heb je een suggestie? Is hij midden welkom, hè? Geef hem door via radionoordzee.nl. Misschien gaan we jouw Hollandse meester of meesteres wel draaien zo dadelijk. En over meesters gesproken.

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
2: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen.

0: die anders doet.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden, meldt Rijnmond. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet er naar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid, vanuit het westen sta je, richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging.
0: 200% puur

herhaling. Heb je dat ook? Ik ga binnenkort weer eens even naar Volendam toe. Jan Smit als de nacht verdwijnt bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Met zometeen de Hollandse Meestergalerij. Wie staat erin? Ga ik je zo vertellen.

0: Ja, Trobi. Bilal, Wahib en Luna hoor je in je bed bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Waar al zoveel mooie meesters en meesteressen hangen met platen die we niet mogen vergeten. Moet je kijken naar een mooie ruimte, zeg. Oh, zie je dat? Oh, al die platen aan de muur. Hier aan de linkerkant Koos Albers, Rob de Nijs, André Hazes. Ja, en als je het over meesters hebt, dan mag deze man niet ontbreken. Hij is de vertolker van het levenslied, zo'n beetje. Hij is de man van de Jordaan. Hier is Willy Alberti met het prachtige, de glimlach van een kind.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

blijft een leuke plaat, hè? Alsof Miss Montreal aan de Hans bij Noordzee. Een paar weken geleden was hij in de studio. Wat een vrolijke vrouw is ze toch. Wat een aardig mens. Dit is het station met 200% puur Hollands. Bram Bongers hoort erbij.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat er langer wordt gewacht met het boeken van een zomervakantie. Bijna de helft moet dat nog doen. De reden is de onrust in het Midden-Oosten. Spanje is een van de populaire bestemmingen. Veel mensen zijn flink geschrokken van de brandstichting bij een AZC in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er wordt een extra drukke avondspits verwacht die eerder op gang komt dan normaal. Dat komt onder andere door hemelvaart. Ook de grenscontroles richting Duitsland en werkzaamheden zorgen voor extra drukte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het fris. De temperatuur ligt rond de 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
18: Er staan nog altijd een paar opvallende files.
3: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek door werkzaamheden. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je bij knooppunt Raasdorp 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Ook bij Amsterdam rijdt het nog langzaam op de Ring. De Ring Zuid richting Utrecht, daar is de vertraging een kwartier. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Naarden na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden richting Amsterdam door Almere aan te houden over de A27 en de A6.

0: leuke appjes die binnenkomen. Laten we even een paar doornemen. Hey, Zil van Kevin hier uit Almelo. Ik zing zo hard mee met Noordzee dat de buren denken dat de karaokeavond is begonnen. Het is pas ochtend. Kevin, leuk dat je erbij bent, dankjewel. Trusta, zeg ik dat goed zo, uit Os. Ze gaat vandaag lekker Radio Noordzee aanzetten. De hele straat gaat naar me kijken, zegt ze, want ik ga de ramen lappen. In een wat kort rokje. Oké, eigen keus. Zil van, zegt Walter, ik heb een liedje voor je gemaakt. Oh, even luisteren.
1: Oh.

Russo en My Hastings, liefdesverdriet. Dit is Radio Noordzee. Zometeen geen Marleen Sao Pala, maar Wouter Kooijman Kooijman. Stoute Woutertje zometeen op de radio. Dan heb je mee tot 12 uur. Daarna de lunch met Justin de Wild deze hele week nog. En niet vergeten, Luc van der Braak hoor je vanmiddag vanaf 1 uur.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Direct.
8: Chef Special.
7: Jan Smit.
8: La Fuente.
7: Eada Borsato.
8: Hanna May. Mara Julia.
7: En Yves Berendsen.
8: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
9: Zorg dat je erbij bent.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weersdeskundigen te maken met ijsheiligen. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200%.

Ze begonnen ooit met optreden in kleine studentencafés. Tegenwoordig spelen ze met gemak de grootste zalen plat. Veldhuis en Kemper, je hoorde bijzonder. Goedemorgen, Wout hier voor Marleen, die lekker vakantie heeft. Het is woensdag, 13 mei op de kalender. De verjaardag vandaag van Ilse de Lange. 49 jaar geworden. En ook zangeres Imca Marina is jarig. Zij wordt 85 jaar. Zo meteen live vanaf de shownieuwsredactie. Het laatste shownieuws. En Hannah May samen met Bluff komt eraan. Na deze van Guido van der

0: Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Alosch en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een stuk minder Nederlandse kijkers getrokken. Volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek keken dinsdagavond zo'n 541.000 mensen naar de eerste halve finale. En dat is flink lager dan vorig jaar, toen er nog ruim 2,3 miljoen kijkers waren voor dezelfde uitzending. De terugval zal onder meer te maken hebben met de oproepen tot een boycott van het Songfestival. Het commentaar van Jeroen Kijk in de Vechten en Henry Schut tijdens het Eurovisie Songfestival viel wel goed in de smaak bij kijkers. Op social media spreken kijkers van verfrissend commentaar en hopen sommigen dat het duo volgend jaar terugkeert. Ook kijkcijfer-expert Tina Nijkamp is positief en noemt de verslaggeving huiselijker dan voorgaande jaren. Avro Tros trok zich dit jaar terug vanwege de deelname van Israël, waardoor Cornald Maas voor het eerst in jaren geen commentaar geeft. En Raymond Mens gaat komend najaar het theater in met een reeks avonden over de Amerikaanse politiek. En dat wordt alles behalve een standaard lezing. De Amerika-kenner trekt met de tussenstand in Amerika langs 5 theaters, vlak voor de spannende tussentijdse verkiezingen in november. Volgens de organisatie krijgt het publiek ook een actieve rol tijdens de shows.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands. Radio Noordzee.

Je hoort Frank Boeien, welkom in Utopia. Komende vrijdag wordt je vrijdagmiddag anders dan normaal. Dan starten we namelijk met een nieuw programma hier bij Radio Noordzee. Kruif en de Mol. Een gezellige middagshow met lol, gezelligheid, veel muziek. En komende vrijdag ook in de studio de 3 J's. Luisteren dus komende vrijdag vanaf 1 uur... naar het nieuwe programma Kruif en de Mol hier op Noordzee. Waar je nu Donnie en Senna hoort.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Mike Patterson, dat doe jij. De afgelopen 3 jaar is hij gevolgd door een camera. Er is namelijk een documentaire gemaakt over zijn leven. En die heeft de titel Het wordt tijd dat je me kent.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Ja, dat is toch een beetje beroemdheid afdwingen, of niet? Tijd om even de geschiedenisboeken open te doen. 42 jaar geleden, vandaag, heb jij enig idee wat er gebeurde? Nou, ik heb het voor je opgezocht natuurlijk. Johan Cruijff speelde zijn laatste officiële wedstrijd. Het was Feyenoord PEC Zwolle. En Cruijff scoorde in die laatste wedstrijd ook nog een doelpunt. En vandaag is het 26 jaar geleden dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvond. De hele woonwijk werd in de as gelegd. Weet je dat nog? 26 jaar geleden vandaag. Toch even een moment.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch. Van

sappie. Hebben we naar het weer gekeken? Nou, vandaag is droog begonnen, maar inmiddels zijn er al wat buien die ons land overgaan. Er kan wel tot 15 mm vallen in korte tijd, dus je bent gewaarschuwd. En de temperatuur, wow, redelijk 11 graden vandaag. Radio Noordzee, goedemorgen, ik ben Wouter. En dit is...

0: korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
10: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, A,

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Het nieuwe Radio Noordzee, met nu.

Jan Smit samen. Het is de week van het Songfestival en hij voorzag tot 2 jaar geleden natuurlijk dat Songfestival van Commentaar samen met Corland Maas, die overigens warme herinneringen koestert aan Jan en het binnensmokkelen van wijn tijdens de finale. Goedemorgen, Wouter hier met Hollandse Hits op Radio Noordzee. Marleen is namelijk op vakantie. Zometeen de link van Marleen

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allasje en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een stuk minder Nederlandse kijkers getrokken. Volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek keek het dinsdagavond zo'n 541.000 mensen naar de eerste halve finale. En dat is flink lager dan vorig jaar, toen er nog ruim 2,3 miljoen kijkers waren voor dezelfde uitzending. De terugval zou onder meer te maken hebben met de oproepen tot een boycott van het Songfestival. Het commentaar van Jeroen Kijk in de Vechten en Henry Schut tijdens het Eurovisie Songfestival viel wel goed in de smaak bij kijkers. Op social media spreken ze van verfrissend commentaar en hopen sommigen dat het duo volgend jaar terugkeert. Ook kijkcijfer-expert Tine Nijkamp is positief en noemt de verslaggeving huiselijker dan voorgaande jaren. Avrotros trok zich dit jaar terug vanwege de deelname van Israël, waardoor Cornald Maas voor het eerst in jaren geen commentaar geeft. En Raymond Mens gaat komend najaar het theater in over de Amerikaanse politiek. En dat wordt allesbehalve een standaard lezing. De Amerika-kenner trekt met de tussenstand in Amerika langs 5 theaters, vlak voor de spannende tussentijdse verkiezingen in november. Volgens de organisatie krijgt het publiek ook een actieve rol tijdens de shows.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands.

0: hoorde het goede doel op Noordzee en vriendschap.
1: De link van Marleen.
0: Marleen is er deze week niet. Ze is lekker op vakantie en daarom de link van deze week is vakantie. Allemaal leuke liedjes die iets te maken hebben met vakantie. Zon, zee, strand, dat soort dingen. En vandaag is de keus gevallen op Willeke Alberti. Hoewel het nummer muzikaal heel zomers en vrolijk klinkt, gaat de tekst toch een beetje over een vakantie die iets wat in het water valt. Hè? Dit is Omian.
1: De link van Marleen.

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Bestel je obu op netlink.nl.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
15: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
19: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
18: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

Oceaan, je hoorde Raccoon. Heb je het gehoord? Volgende week in de middagshow van René, Kobus en Jonathan maak je kans op een geheel verzorgde reis voor twee personen naar Turkije. Een muziekreis, want daar gaan ook veel artiesten mee. En die gaan niet mee voor de gezelligheid, nee, die gaan daar optreden. Jij kunt erbij zijn als je naar de middagshow luistert volgende week.

Wesley Bronckhorst samen met Samantha Steenwijk. Je hoorde In Mijn Armen. Ik hoop dat je al een beetje trek krijgt. De boterhammen worden zo meteen gesmeerd door Justin de Wild in de Noordzee.

0: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de railschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En Edwin de Roy van Zuidewijn mag het script van de Videoland-serie Mabel en Margarita niet inzien, heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid worden. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Met

ben je hopelijk lekker vrij. En komende vrijdag wordt de werkweek nog leuker. Want dan namelijk om 1 uur hier bij Radio Noordzee de allereerste uitzending van ons nieuwste radioprogramma met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Ja, die gaan voortaan extra vroeg je weekend inluiden. Vrijdag vanaf 1 uur de eerste uitzending van Cruijff en de Mol.

0: Guido van der Graaf, Radio Noordzee. Je hoorde Ik Kom Terug. En hey, kun jij een geheimpje bewaren? Ja, zeker weten? Ik mag het eigenlijk niet verklappen, maar goed, omdat jij het bent, zal ik het toch vertellen. Binnenkort maak je hier bij Radio Noordzee exclusief kans op kaarten voor het concert van Guido van der Graaf.
1: Ja.
0: Hij staat in het najaar in de AFAS Live in Amsterdam met zijn grootste concert tot op heden.

anderen deze zingen. Dat wordt een feestje. Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Zometeen Tino Martin, Russo en Emma Heesters komen er ook aan. En deze is leuk. Het is de nieuwste single van Henk Dissel. En die heet Waterpark.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Dan gaan we vieren.
14: Aldi. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Russo, Emma Heesters, je hoorde Liefdesverdriet.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Yes, het is weer woensdag vandaag. En elke woensdag duik ik rond dit tijdstip in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar muziek in een dialect of een streektaal. Want uiteraard zijn wij 200% puur Hollands. Maar we houden ook van het Fries, van het Limburgs, van het Zeeuws, van het Haags. Maar vandaag gaan we even naar Drenthe. En dit liedje zou je kunnen beschrijven als oer-Nederlands. Ik heb het even opgezocht. Elke dag fietsen er, let op, 2,8 miljoen Nederlanders naar hun werk. 2,8 miljoen mensen gaan op de fiets naar hun werk. Dat is, even voor de duidelijkheid, een derde van de Nederlandse beroepsbevolking. Ja, mocht je er nog aan twijfelen, wij zijn een fietslandje. En Skik zong er ooit over in het Drents. Dit is Op Fietsen.
1: Radio Noordzee, in je streek.

0: Bij Radio Noordzee hoorde je het duurt te lang. Nou, het valt allemaal mee. Ik weet niet of je ooit hebt staan wachten met hele hoge nood voor een toilet waar iemand net aan nummer 2 begon.
1: Ja.
0: Dat duurt pas echt lang, toch? Dan valt daarna alles mee. Hey, de werkdag die duurt nooit lang als je lekker Radio Noordzee aanhoudt. Hij vliegt voorbij met 200% puur Hollandse muziek. Zometeen de headlines uit het nieuws. En een verse shownieuws-update komt eraan. Wat gebeurt er allemaal in showbizland? Je hoort het zometeen. En dit is nieuwe muziek van Bram Bongers. Ideale schoonzoon bij Noordzee.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Dag liefie. Mama houdt van jou.
15: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
16: Zin in een koffietje?
15: Ja, lekker.
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
23: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
0: De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er één overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
23: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee.

bij Ronald Koeman en zijn mannen. Langzaam zie je her en daar wel de prularia verschijnen. Hè? In de supermarkten en bij de drogisterijen kun je alle oranje dingen alvast aanschaffen. En ook heel veel artiesten komen met een WK-single. Want uiteraard een reden om lekker nieuwe muziek te maken. Komende vrijdag hoor je bijvoorbeeld in de Radio Noordzee middagshow vanaf 4 uur Samuel Welte met zijn WK-single. Samuel gaat natuurlijk zelf door het dak. Is afgelopen jaar eigenlijk wereldkampioen Nederlandstalige muziek geworden. En hij wil nu ook de Oranje Leeuwen een hart onder de riem steken. Mis het niet, komende vrijdag Samuel Welte en zijn nieuwe WK-single in de middagshow hier bij Radio Noordzee. En ondertussen genieten van zijn

0: van Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allasch en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een stuk minder Nederlandse kijkers getrokken. Volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek keken dinsdagavond zo'n 541.000 mensen naar de eerste halve finale. En dat is flink lager dan vorig jaar, toen er nog ruim 2,3 miljoen kijkers waren voor dezelfde uitzending. De terugval zou onder meer te maken hebben met de oproepen tot een boycott van het Songfestival. Het commentaar van Jeroen Kijk in de Vechten en Henry Schut tijdens het Eurovisie Songfestival viel wel goed in de smaak bij kijkers. Op social media spreken ze van verfrissend commentaar en hopen sommigen dat het duo volgend jaar terugkeert. Ook kijkcijfer-expert Tina Nijkamp is positief en noemt de verslaggeving huiselijker dan voorgaande jaren. Avrotros trok zich dit jaar terug vanwege de deelname van Israël, waardoor Cornald Maas voor het eerst in jaren geen commentaar geeft. En Raymond Mens gaat komend najaar het theater in over de Amerikaanse politiek. En dat wordt allesbehalve een standaardlezing. De Amerika-kenner trekt met de tussenstand in Amerika langs 5 theaters, vlak voor de spannende tussentijdse verkiezingen in november. Volgens de organisatie krijgt het publiek ook een actieve rol tijdens de shows.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

cultureel erfgoed uit het zuiden des lands. Robin Hezen, de mannen die eigenlijk net zo groot zijn als de Limburgse Vlaai. Je hoorde zondag in het Zuje. En ik kan je van harte adviseren om die mannen een keer live te gaan zien. 40 jaar in het vak, maar de sleet zit er nog allesbehalve op. Biertje, Robin Hezen erbij. Heb jij een topmiddag?

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet, deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus
9: prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
15: All

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: 200% puur Hollands. Radio.

0: Een ex-Hollandse hitflits. Afgelopen week was hij het Miss Montreal. Je hoorde schuilen hier bij Radio Noordzee. Ik vertelde net al dat je komende vrijdag samen wel Welte gaat horen in de middagshow van Radio Noordzee met zijn nieuwe WK-single. En ja, er is natuurlijk één oorklassieker als het gaat om EK en WK-liederen. Die van Wolter Kroes, Viva Hollandia. Maar wist je dat dat oorspronkelijk helemaal niet gemaakt is voor een voetbaltoernooi? Nee, dat vertelde Wolter Kroes ooit.
1: Nou ja, hij is officieel gemaakt, Viva Hollandia, voor het Oktoberfeest, wat ik naar Nederland ga halen in oktober. Zeg maar, wat je in München hebt, de Oktoberfesten. Dat komt nu naar Nederland, eind september, begin oktober. En daar word ik een beetje in het gezicht van het feest. Naar aanleiding van dat feest hebben wij de single Viva Colonia gecoverd vanuit Duitsland. Ja, het zou zomaar voor de EK natuurlijk ook een hit kunnen zijn. Hè? We zijn er weer bij en dat is prima, Viva Hollandia. En het zou voor de Olympische Spelen bijvoorbeeld ook een hit kunnen zijn. Want ook daar zijn we bij. Dus ja, het plaatje slaat eigenlijk overal op.
0: Nou, een voetbalhit, dat is het geworden. En laten we hopen, jongens en meisjes, dames en heren, dat we deze lekker vaak mee kunnen gaan zingen komende zomer. Wolter Kroes, Viva Hollandia. Hoor je nu?

De woensdagmiddagborrel, want ja, morgen lekker vrij. Ja toch, je hoorde Gappie Sappie bij Radio Noordzee. Met zometeen de headlines uit het nieuws. Een verse shownieuws-update komt er ook aan. En dit is Rut Charcot. En Rut, wat ga je doen?

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 3 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het Hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. En een belangrijke stap voor de mannen van de Oranje Dubbeldekker die Nederland gaan steunen op het WK voetbal. De bus is aangekomen in Houston en staat nu in de haven daar. Vaste chauffeur Frans Peters vliegt 10 juni naar Amerika en pikt hem dan op. En dan is het eerste ritje bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op de 14e in Dallas. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant. En dat was het nieuws van het ANP.
18: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is het nieuwe Radio Noordzee.

0: Robert van Hemert en Donnie bij Radio Noordzee. Met een klein voorschot op het lekker lange hemelvaartsweekend. Laten we eerlijk zijn, we kunnen gewoon aan de woensdagmiddagbochel beginnen. Ja toch? Moet dat nou, hoorde je bij Radio Noordzee. Iets na drieën op deze woensdag. En zometeen om 4 uur tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag met René van Kerk. En laten we eens even polsen, even ons voetje in het water steken bij René. Wat gaat er allemaal gebeuren zometeen? René, vertel, goedemiddag.
1: Hey Luc, goedemiddag. We bellen even met Imca Marina. Oh. Imca is 85 jaar geworden, gaat vanavond een feestje geven. En het grappige is nog wel, ze heeft zowel Gerard Joling als Gordon uitgenodigd. Hey. Nou, daar moeten we natuurlijk even naar vragen en haar feliciteren ook, uiteraard. En vandaag in het nieuws de legendarische zilvergrijze Citroën SM van Johan Cruijff. Hij staat opnieuw in de schijnwerpers. Hij ging erin rijden vlak na zijn tweede Europa Cup 1 winst met Ajax in 1972. Hij is neergezet in Den Haag. We gaan even bellen met de tentoonstelling. Want vanaf morgen is het autootje te zien. En vandaag is de gezelligste stuiterbal van de show jarig. 53 jaar ervaring in het negeren van volwassenheid. Onze Menno moet natuurlijk de raadsels oplossen. En we gaan hem van harte feliciteren met zijn verjaardag. En uiteraard

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Alois en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Emma Worteboer begrijpt maar weinig van de ophef rond het geplande concert van rapper J. In het radioprogramma Spraakmaker zegt ze dat het zonde is van de tijd dat de Tweede Kamer zich bezighoudt met een verbod op het concert. Volgens haar zijn er betere manieren om antisemitisme aan te pakken. Zelf heeft ze €200 betaald voor een kaartje en baalt ervan als het concert straks niet doorgaat. De rapper staat bekend om zijn controversiële uitspraken en kampt met een bipolaire stoornis. Edwin de Roy van Zuiderwijn heeft van de rechter geen toestemming gekregen om alvast het script van de nieuwe videolandserie Mabel en Margarita in te zien. Dat bepaalde de rechter vandaag. RTL en Videoland moeten de vrijheid houden om hun serie te maken en uit te zenden zoals zij dat willen. Vooraf het script delen zou die vrijheid te veel beperken. Edwin maakte zich zorgen over hoe hij in die serie neergezet zou worden en wilde daarom het script inzien. En bij het optreden van Israël dinsdagavond tijdens het Eurovisie Songfestival in Wenen liep de spanning even op. Tijdens het optreden van de zanger Noam Betan riepen bezoekers leuzen in de zaal. 4 mensen zijn toen verwijderd. 1 van hen bleef schreeuwen en werd agressief richting de agenten. Die man is uiteindelijk gearresteerd, maar volgens de Oostenrijkse politie staat de arrestatie los van wat er eerder in de zaal gebeurde.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

vandaag bij Radio Noordzee. Je hoorde Smoor Verliefd. En mocht je nou denken, goh, ik voel me de afgelopen weken weer een klein beetje verliefd. Ik heb vlinders in de buik. Hoe kan dat zo opeens? Ik heb het even uitgezocht. Wat ik nu ga beweren, dat wordt wetenschappelijk ondersteund. Doordat het langer licht is en de zon meer gaat schijnen, gaat bij mannen de testosteronspiegel omhoog. En bij vrouwen raakt de hormoonhuishouding een beetje in de war, in de positieve zin van het woord. En daardoor staan we eerder open voor relaties, romantiek en acties tussen de lakens. Dus ja, mocht je vanavond aan de gang willen, dan heb je bij deze namens Radio Noordzee het excuus. Goedemiddag, mijn naam is Luc, 200% puur Holland. Yves Berendsen hoor je zometeen met Emma Heesters. En dit is de nieuwe single van Simon.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: niet als anderen zingen. Nee, nee, dat doe je maar in de kroeg. Guus Meeuwis en Perspoor Kenenkeneng hoorde je bij Radio Noordzee op deze woensdagmiddag. Heb je afgelopen middag naar de Noordzee Lunch zitten luisteren? Hartstikke leuk. Deze week hebben wij Justin de Wild over de vloer. Die ken je van zijn mega-hit Cheerio, die je op elke plek in elke kroeg en op elk festival gaat horen deze zomer. Hij schuift elke werkdag aan tussen 12 en 1. En er is ook ruimte om jouw vraag te stellen aan Justin de Wild. Zo kreeg je ook afgelopen middag een vraag voorgeschoteld.
1: Dank, Linda Ruijven, voor jouw vraag via radionoordzee.nl. Vraagt zij welke artiesten voor mij een inspiratiebron zijn. Nou, Linda... Ja, toch wel, echt wel de klassiekers gewoon. André Hazes, Willy Alberti. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon... nu de tijd is René Verhoogen. Ja, eigenlijk alle grote namen zijn toch wel inspiratiebronnen. En toch, de grootste voor mij is toch wel André Hazes.
0: Ja, Hazes blijft de basis voor velen. Ook voor Justin de Wild, superleuke gozer. En morgen, ook op Hemelvaartsdag, hoor je hem weer om 12 uur met de Noordzee Lunch. Dus mis dat niet hier bij Radio Noordzee. Zometeen het goede doel, Hou van mij, komt eraan. En deze is nieuw, Fleming, Snelle en Trobi. Dit is Weer een dagje ouder. Wat nou?

0: meisje.
1: Leuk zeg, Afro Bros. Samen met Jeffrey Heze, Brace en Billy Dans. Hoorde je meisje, jij bent veel leuker dan ik dacht hier bij Radio Noordzee. En zometeen drie hele leuke mannen. Jazeker, René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosga. Zij melden zich even na vieren met ja, eigenlijk een beetje de pre-weekend party zou je kunnen zeggen. Want ja, morgen Hemelvaartsdag, lekker vrij. Vrijdag ben je misschien ook vrij. Dus zometeen luiden we met de mannen van de middagshow al een klein beetje het lange Hemelvaartsweekend in. Na vieren zijn ze terug met een nieuwe editie van Wat een Middag. Heel veel plezier en ik ben er morgen gewoon 1 uur.

luistert een grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck,

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk bij Veronica.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd en dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elsoff, die na 2 finales op een zijspoor wordt gezet. Hij doet trouwens wel andere wedstrijden. En er zijn ook commentatoren die hun werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 70 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht in Bosch voor Waardenburg. Daar is je vertraging 3 kwartier. Ook op de A2 Marama Maastricht-Noord Eindhoven voor Nederweert 51 minuten vertraging. En de laatste van dit moment, dat is de A28. Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2. En de vertraging daar is 51 minuten. Ik denk, ik zeg het even.
3: Het was een leerzame middag gisteren.
2: Anders zeg ik 2,5 en dan weer 51. En dan gaat het weer helemaal mis. Zijn jullie weer van de leg? Dat moeten we niet hebben aan het begin van het programma.
0: 200%

0: dacht ik. Zo, dat is best
1: een toeter.
0: Dat is een goede toeter. We hebben de hele dag al toeteroefeningen gehad. Natuurlijk Abel overigens bij Radio Noordzee. En onderweg, want daar zit hij.
1: Ja, het feestvarken.
0: Menno. Ja, jongen.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we het orkest even inzetten. Uh-oh.

0: bent vandaag officieel het feestvark, Menno.
1: Ja, ja.
0: We hebben plek hebben we ook versierd, ja, zoals leuk. Je ziet. Mooi, hè?
1: Met
0: een goede vlag. Het is, het is een dure vlag.
1: Ja.
0: Het is niet zo'n goedkope...
1: Nee. Crimineel goed vlaggetje.
0: Ja, het is namelijk een vlaggetje van...
1: Jippe Janneke.
0: Nee. Ridouan Takkie.
1: Oh, Takkie.
0: Ja, het is van het tackle-hondje.
1: Oh, van het tackle-hondje.
0: Dus, ja. En we hebben ook, omdat jou jarig bent, hebben we jouw guilty pleasure op tafel gezet. Je had op de afdeling had je van die spekkies neergezet. Ja, weet je, we zijn geen 12 meer, hè, Menno? Dus we hebben een koekje erbij.

0: Het is wat langer gebleven om de festiviteit mee te kunnen maken, Wouter.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heerlijk, man. Ja. Vandaag de gezelligste stuiterbal van deze radioshow. Ja. En dat betekent dat

0: En of je nou 53 wordt of 153, de raadsels zijn er altijd. Menno, omdat je nu de respectabele leeftijd hebt aangetikt, een raadsel uit de geschiedenis, uit de prehistorie.
1: Oh jee.
0: Dus ja, we gaan er maar eens even lekker voor zitten.
1: Koffie naar mijn hand.
0: Ja, ik ben benieuwd of jij deze gaat oplossen. Menno, hoeveel van elke diersoort nam Mozes mee op zijn ark? Dus hoeveel van elke diersoort nam Mozes mee op zijn ark?
1: Volgens mij twee. Een mannetje en een vrouwtje.
0: Ja, nee, dat is inderdaad niet goed.
1: Niet goed?
0: Nee, geen één.
1: Geen één?
0: Nee, het was namelijk Noach die op de ark zat.
1: Oh.
0: het is niet de ark van Mozes mee.
2: Mozes was van de 10 geboden.
3: En die liep door de zee, toch?
2: En die door de zee heen.
1: Ja. Door de zee, ja.
0: Nou ja, nog even een herkansing. Ik weet niet of je al plannen hebt voor komend weekend, maar 15, 16 en 17 mei vindt opnieuw de jaarlijkse vleermuis tuintelling plaats. Dus moet je voorstellen, dan ga je bij schemering ga je gezellig naar buiten om vleermuizen te tellen in de eigen tuin of in de wijk. Het is een kleine inspanning met grote waarde voor de natuur, hè?
1: Oké. Okay.
0: Even een vogelraadsel, Menno.
1: Oh jee.
0: Waarom eten de vogels op de Dam in Amsterdam alleen maar nootjes? Dus waarom eten de vogels op de Dam in Amsterdam
1: alleen maar
0: nootjes?
1: Nootjes.
0: Ja.
1: Nootjes. Apen.
0: Nootjes. Alleen maar nootjes eten.
1: Apen. Nootjes.
2: Maar waarom?
1: Apen.
0: Ja.
1: Apen? Nee, apennootjes. Nee. Nootjes.
0: Alleen maar nootjes.
1: Nootjes? Omdat ze van muziek houden?
0: Nee.
3: Oh, nou ja.
0: Nee.
1: Ik weet het niet. Nee.
0: Omdat het een duif is.

0: de radiozender meegemaakt.
1: Nee.
0: Zoveel warmte en liefde.
1: Nou, nee.
0: Dat maakt
1: warmbad.
0: Radio Noordzee ook zo'n mooie zender. Kobus, laten we eerlijk zijn.
2: Ja, absoluut.
0: Wij zijn sowieso altijd heel sympathiek. Jij met name, want elke dag rond dit tijdstip zet je de horen aan je oor en dan bel je gewoon willekeurig iemand op in het land.
2: Ja, gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. En altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag of de week. Nou, en dan morgen is het zover. Dan is het natuurlijk de Ascensio Domini, oftewel de hemelvaart.
3: Ja, ja.
2: En met dat in mijn achterhoofd zocht ik iemand met een toepasselijke naam om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Kobus belt je zomaar even op.
5: Met Albert.
2: Oh, goedemiddag. Ik was op zoek naar Petrus.
5: En waarvoor moet hij die hebben dan?
2: Ik wilde graag een korte vraag stellen.
5: Nou, stel hem.
2: Ik spreek met Petrus, begrijp ik.
5: Ja, daar spreek je mee.
2: Hoe gaat het met u?
5: Nou, met mij gaat het goed. Als het met jou net zo gaat, dan gaat het met jou ook goed.
2: Ik heb niks te klagen, maar ik moet u wel zeggen, bij mij is er altijd wel iets wat beter zou kunnen. Is dat bij u ook zo?
5: Nee, ik heb alles. Ik ben voorzien van alles en vooral van... En sommige dingen wil ik gewoon absoluut niet. Bijvoorbeeld een accu. Een accu voor mijn zonnepanelen of zo, dat wil ik helemaal niet.
2: Waarom niet?
5: Dus, nou, omdat ik daar zo misselijk van word, van al die belletjes die je daarover krijgt.
2: Oh,
5: dat
2: ja.
5: Ik denk van, nou, daar heb ik een aversie tegen gehad, dat ik denk van, nou, die wil ik absoluut nooit hebben.
2: Nou,
5: en als ik ze wil hebben, dan neem ik hem zelf wel.
2: Ja, nou, van mij heeft u niks te duchten, want ik verkoop geen batterijen. Ik zal even vertellen wie ik ben. U spreekt met Kobus Boscha van Radio Noordzee.
5: Van Radio Noordzee? Oh.
2: Ja, en ik bel elke dag altijd gewoon een willekeurig iemand in het land, gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag of de komende dagen. Nou, dus morgen is het Hemelvaartsdag.
5: Ja, ja.
2: Denk bel even met Petrus.
5: Ja, die kan je altijd bellen.
2: Ja, u staat per slot van rekening morgen daar bij de deur.
5: Ik sta bij de deur en ik kijk wie ik toelaat of niet.
2: U heeft een autorijschool, klopt dat?
5: Nou, ik had een autorijschool. In november ben ik gestopt.
2: Oh, en is dat vanwege de crisis en de financiële problemen, of is dat gewoon omdat u het zat was?
5: Nou, ik was het niet zat. Want ik vind het nog steeds wel heel leuk werk, maar ik ben 71 en ik vond het tijd om een keer te stoppen.
2: Oh, genieten van nou,
5: ja, toch?
2: Ja, u heeft helemaal gelijk.
5: Op een gegeven moment moet je zeggen van ja, en nu is het werken gedaan en nu ga ik alleen nog maar genieten. Eerst werk je en geniet je en nu geniet ik alleen nog maar.
2: Ja, want er zijn ook mensen die vinden het soms best wel moeilijk als ze niet meer hoeven te werken vanwege een pensioen of wat dan ook.
5: Het is wel even dat je moet denken van, wat ga ik vandaag doen?
2: En dat heeft u inmiddels uw ritme ingevonden?
5: Jawel, daar heb ik mijn ritme ingevonden en dat gaat goed.
2: Ja.
5: Ja hoor.
2: Wat gaat u morgen doen met hemelvaart?
5: Morgen ga ik met de boot varen.
2: Dat is met recht een hemelvaart.
5: Ja, dat is echt een vaart.
2: Behouden hemelvaart dan, zou ik zeggen, Petrus.
5: Ja, hartstikke goed.
2: En tot slot mag ik u ook nog een knuffel geven?
5: Ja, altijd.
2: Ja, ga ik de knuffel naar je toesturen.
5: Hartstikke goed.
2: Oké.
5: Okay.
2: En u laat hem toch wel binnen morgenavond, hè, bij de Hemelpoort?
5: Ja, natuurlijk laat ik hem binnen.
2: Heel fijn. Fijne dag.
5: Oké, en een prettige dag, hè?
2: Dank u.
5: En een prettige hemelvaartdag morgen. Niet een hemelvaart, maar een hemelvaartdag.
2: Ik weet genoeg, dank u wel.
5: Oké, succes. Doei.

tijdens Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee.

0: wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet, deze week nergens goedkoper. Roma-tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
13: Kippie.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
17: Ah, chips.
16: Maak er een potje van.

0: goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen eigenlijk erg weinig verandering. Ook dan is het wat aan de frisse kant.
5: Oh.
4: En vallen er opnieuw buien.
6: Radio Noordzee, verkeer.
5: Het is mega druk op de weg. Het heeft natuurlijk alles te maken met Hemelvaartsdag vanmorgen. Er zijn 101 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Stroe. Daar heb je 3 kwartier vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. Door een ongeval ben je 40 minuten langer onderweg. En dan is hier weer de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer. Daar is je vertraging 54 minuten.
4: Oh, keurig, joh. Hey, ja,
5: ik leer met de dag, hè.
4: Belangrijk moment geweest gisteren in jouw carrière.
5: Nou, ik ben een beetje van mijn apropos geweest toen ik gisteren naar huis toe ging.
4: Ja, want toen was het natuurlijk een half uurtje. Ja, brugkater weer 2.
5: En een half uur.
4: Dat hebben wij dus compleet verkeerd ontvangen.
5: Ik zag ook veel automobilisten onderweg naar huis gewoon met de schrik in de ogen. Ik denk, dit moet je niet nog een keer hebben.
4: Toch mensen op het verkeerde been op
5: een manier. Nee, dat wil ik niet.
4: Dat kun je niet hebben. Daarover gesproken. Tijd voor een frisse blik op onze eigen polder.
6: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
4: En dat is Kobus Bosga.
7: Ja, het kabinet moet snel iets regelen voor mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, omdat veel mensen niet weten hoe lang ze er al gebruik van maken. Het mag maar 30 jaar. Bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn gisteravond heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. En wie een auto heeft en in Overijssel woont, gaat de komende jaren meer wegenbelasting betalen. En dat extra geld is nodig voor het opknappen van wegen, viaducten en bruggen.
4: Okay.
7: Maar waar normaal je geld voor de wegenbelasting naartoe gaat.
4: Ja, ik wil niet vervelend doen of zo, maar zouden wij daar niet allemaal aan moeten bijdragen? Want er zijn natuurlijk ook mensen buiten de provincie die daar misschien wel eens een keer een weekendje vakantie gebruik van maken.
7: Er komt natuurlijk misschien vanuit Europa een milieutax, een CO2-tax. Ja, ja. De Timmermans-tax wordt die ook wel genoemd. Dus dan betalen we en wegenbelasting voor het herstellen van de wegen.
4: Ja.
7: En zometeen ook nog een keer een CO2-tax voor de uitstoot van de CO2.
5: Maar nou had ik het daar net even met Kobus over. En ik wil de politiek niet op slechte ideeën brengen.
4: Nee.
5: Maar ik rij een diesel.
4: Ja.
5: En ik betaal veel meer wegenbelasting dan iemand die een elektrische auto rijdt. Terwijl een elektrische auto misschien wel 1000 kilo zwaarder is dan mijn auto, dus de weg meer belast.
4: Mm.
5: Ja, dan is het toch geen wegenbelasting meer. Ja,
7: maar jij vervuilt.
4: Jij vervuilt,
5: hè? Ja, heeft dat niks met de wegen te maken?
7: Jij rijdt op diesel, dat is de urine van Satan.
4: Ja.
5: Ja.
7: En je schamen.
5: Ja, dat zal allemaal wel.
4: Dus, ja. Nee, het is in ieder geval niet meer zo dat je met een diesel goedkoper denkt. Dat is in ieder geval,
5: die tijd is wel een klein beetje geweest.
4: Dat is wel geweest. Ja, maar uit welk jaar komt jouw diesel? Want zometeen mag je ook de stad niet meer in, hè, natuurlijk.
5: 2018 of
4: 2019. Oké,
5: nou, dat is ik heb toch niks in de stad te zoeken, dus ja.
4: Nou, goed. Kobus, wat viel jij nog meer op vandaag?
7: Even de historische kalender bekeken. Vandaag 13 mei 1619, was een tijdje geleden.
4: Ja.
7: Toen werd Johan van Oldenbarneveld in Den Haag onthoofd. Hij was ter dood veroordeeld wegens landverraad en hoogverraad.
4: Was je erbij, of niet?
7: Nou, hij vond zelf dat hij onschuldig was en dat hij, daarom heeft hij ook geen gratieverzoek ingediend.
4: Oh.
7: En hij werd onthoofd en inderdaad, ik was sterker nog, ik heb zijn petje nog.
4: Oh, je hebt zelfs
7: ik heb zijn petje nog. Ik moet hem even opzoeken thuis. En vandaag in 1984, 42 jaar geleden, nam Johan Cruijff afscheid als speler van de voetbalvelden.
4: Ja.
7: In de laatste wedstrijd, hij speelde toen voor Feyenoord tegen PEC Zwolle, werd Cruijff symbolisch met een rode kaart van het veld gestuurd. Dat klonk toen zo.
8: En daar is dan 3 minuten na het doelpunt van Peter Houtman het definitieve afscheid van Johan Cruijff van de voetbalvelden. Na een imposante carrière die zo'n 20 jaar geleden begon in Groningen tegen GVAV, neemt Cruijff via Ajax Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, weer Ajax en nu een jaar Feyenoord. Afscheid van de voetbalvelden. Cruijff verdwijnt in de tunnel op weg naar een lege kleedkamer. Na een briljant jaar met Feyenoord, waarin de felbegeerde dubbel werd behaald. Eerste beker en vorige week het kampioenschap.
4: Ja, dat is mooi. Eigenlijk als uit de revanche ging hij naar Feyenoord.
7: Ja, inderdaad. Ja, klopt. Hij had volgens mij ruzie met Michels toen.
4: Ja, zeker. Goed, en heeft hij naar Feyenoord gegaan. Toen heeft hij gewoon Feyenoord kampioen gemaakt.
7: Ja, geweldig. Hè?
4: Maar hij is daarna natuurlijk nog wel trainer geweest bij
7: PSG.
4: Bij Barcelona, bij Ajax, et cetera. Maar wel grappig dat hij dan op de 13e afscheid neemt. Dat hij vanaf de 14e weer vrij is. Hè? Zo is het. Ja.

0: Justin de Wild en Cheerio. Volgende week de gast in het Huis van de Hollandse Hits. Komt hier uiteraard Cheerio weer even meezingen. Gaan we het hebben over de muziekreis naar Turkije. Want daar is hij natuurlijk ook bij aanwezig. Hè?
1: Ja, en hoe?
0: Wanneer gaan wij exact weg? 31 oktober.
1: 31 oktober tot 7 november. Dan zijn we op het Long Beach Resort in Alanya.
0: En er is nog een aantal plekken in het vliegtuig en in het resort vrij. Dus je weet wat je moet doen om erbij te kunnen zijn vanaf...

0: van Radio Noordzee.
1: Ach, meisje.
0: Het zonnestraaltje van het programma. Maar er staan vandaag sowieso komen een hoop mensen op de kalender. Hè?
2: Ja, ik zal er even snel doorheen fietsen. Ja. Marianne Vos en Johnny Hogeland, vanwege het fietsen natuurlijk, zijn allebei jarig vandaag. Ilse de Lange wordt 49. Helleentje van Capelle, draaiden we van de week nog met de speeltuin. Weet je van de gaan we naar de speeltuin.
0: Ja, ja.
2: Wordt 82.
0: Oh.
2: Ja, en ja, Imca Marina vandaag. 85 jaar.
0: Ja, zij viert op dit moment volgens mij een feestje ergens in Laren.
1: Ja, in een café. Met al haar vrienden, familie, collega's en noem het maar op.
0: Het was lastig om Imca te pakken te krijgen vandaag. Maar we hebben iemand omgekocht van SBS Shownieuws.
1: Ja, zeker.
0: Dat is Mark, die op het punt staat even zijn telefoon in Imca's hand te duwen. Maar we moeten Mark nog even een beetje geduld hebben, volgens mij. Hè?
3: Het reformeer van de foto-opportunities nu in full swing.
0: Oh ja.
3: Ik zie hier iedereen die iemand is geweest in de jaren 40, 50 en 60 staat hier.
0: Ja.
3: Als we nog kunnen staan.
0: Ja.
3: Nee, het is al een... alle gekheid op een stokje. Het is al de crème de la crème van de jaren... Ja, zeg maar, 60, 70, 80 bij elkaar.
0: Oké, kijk, zie je dat Kobus een opleving krijgt.
2: Ja, ik allemaal kennissen van me.
0: Ja.
3: Ja, kijk.
2: Laat maar raden, Ria Valk is er.
3: Ja, ja, nee, een leuk spelletje. Wie nog meer?
2: Ben Kramer.
0: Ronnie Tober.
3: Nee. Ja, Corrie Konings heb ik.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Ja, ook Corrie Konings is er ook.
3: Okay. Ja, hem gevlogen is Gerard Joling. Direct na afloop zonder ons te woord willen staan, maar dat is een ander verhaal.
2: Ja, was Gordon er ook?
0: Gordon te maken natuurlijk.
3: Nee, Gordon was er ook niet.
0: Nee.
2: Oh.
3: Ik denk dat ik hierna aan de beurt ben, of jij bent hierna aan de beurt.
2: Ja, top, super.
4: Met Imca.
0: Hey Imca, met Radio Noordzee, goedemiddag.
4: Dag Radio Noordzee, goedemiddag.
2: Dag, goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd.
4: Ja, hij is ook fit en zo mooi.
0: Ja, dat is absoluut een feit.
4: Hij zit te dolle, jongens.
0: Wat was de grootste verrassing deze middag, Imca?
4: Ja, alles, dat iedereen er was. Ik dacht gewoon, er komt niemand, want het is ook slecht weer.
0: Ja.
4: Ik dacht vanmorgen om 4 uur, toen werd ik wakker.
0: Ja.
4: Toen keek ik naar buiten en dacht ik, oh, er komt vast niemand met dit weer. Ik zag mij al zitten met 12 mensen. Ik denk, nou.
0: En een cakeje, maar het liep gelukkig allemaal anders.
4: Ja, het zijn de 200.
2: Imca, Kobus hier. In een lang verleden hebben wij nog wel eens samengewerkt in discotheek de Voem Voem in Spanje.
4: Ah, verrek, ben jij het?
2: Ja, en wat mij altijd is bijgebleven, Imca.
4: Is dat niet waar?
2: Jazeker, Peter noemde je me toen, want toen had ik een andere naam. Maar wat me altijd is bijgebleven is dat jij een geweldig geheugen had. Want als jij de kinderdisco stond te doen, dan herkende jij...
4: Ja, ik heb zo'n goed geheugen, ja, dat klopt.
2: Is dat nog steeds zo?
4: Ja, ik heb een feilloos geheugen voor... Vaak weet ik de namen dan misschien net niet meer, maar ik weet de omgeving nog, de stenen die van de straten, de gevels, ik weet het nog. Ik ben de ambassadrice van de molen in Zuid-Laren.
0: Ja.
4: En dat was oud-koningin Beatrix. En ik stond te blauwbekken in de kou, zonder jas, en... ze zag me, toen wenkte ze me, zegt ze, steek gauw of kom gauw bij me. En ik was helemaal verkleumd. Ik zie er niet uit. Ik zeg, maar ik ben mijn jas vergeten. En ze maakt allemaal niet uit. Ze zegt, je hebt toch voor mij gezongen? Ik zeg, ja. Toen zegt ze, waar? En toen zei ik in het Hilton in Amsterdam. En toen zegt ze, ter heren van wat dan? Ik zeg, nou, toen moest ik even nadenken. Ik zeg, daar moet ik even over denken. En toen wist ik het weer. Ik zeg, nou, u had Stichting Doucache.
0: Ja.
4: Dat was voor kinderen in Tunesië. En ze, die hadden geen ouders meer en waren... zonder huis. Daar hebben jullie alles voor gebouwd. En u heeft daar 6 weken lang aan meegewerkt.
0: Wow.
4: Ze viel bijna om. Ja. Ze zegt dat je dat nog
0: dat
4: weet.
0: Ja, leuk.
4: Ik zeg, ja, ik zeg, wil niet zeggen dat ik het allemaal weet. Ik zeg, maar ik heb een heel goed geheugen.
0: Wat fijn dat we je even mochten storen vanmiddag.
4: Ja,
0: op jouw feestje.
4: Ja, tuurlijk mag je me horen.
0: En
4: er komt een fantastische single aan.
0: Ja, hebben we gehoord, ja.
4: Ja, Ferry, ga je weg.
0: Ja,
4: lieverd, dank je wel, hè.
0: Ja,
4: Ferry Bolland is natuurlijk niet de eerste de beste.
0: Nee, die moet je even een kus geven, hè? Natuurlijk.
4: Ja, hij heeft een kus.
0: Ja. Maar Imca, zou je het leuk vinden om je nieuwe single een keer bij ons in het programma te komen zingen?
4: Ik kom bij jou in het programma.
0: Oh, dat vind ik leuk om te horen.
4: Okay.
0: Nou, maak er een ongelooflijk fantastisch mooie 85ste verjaardag van. En tot
4: goed
0: snel,
4: gaat.
0: Imca
4: tot
0: Marina.
4: Snel.
0: Ja!
4: Joehoe. Dag, Lummels. Doei.
5: Doei. Je hoort het in wat?

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
8: Wacht even hoor.
7: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Een drukke woensdagmiddagspits met 98 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen-Den Bosch voor Nieuwegein-Zuid. De parallelbaan die is afgesloten. Je vertraging daardoor 3 kwartier. De A28 Amersfoort-Zwolle voor de Brugkaterveer. Daar heb je 1 uur en 7 minuten vertraging. En de laatste van dit moment is de A73. Dat is Nijmegen-Maasbracht voor de Maasbrug. Daar staat een auto met pech in je vertraging bijna 1 uur.
0: 100% puur.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Mooi hè, dit hè?
2: Wonderschoon.
1: Ja, Zoe Levi en Sluit me in je armen.
3: Radio Noordzee.
4: Wat een middag.
3: René Verkerk.
1: Ja, ik zat even te kijken naar Tina Nijkamp vanmorgen.
2: Oh, wat dan? Oh.
1: Ja, zij had het natuurlijk over de kijkcijfers van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.
2: Oh, dat is niet best, hè?
1: En die waren historisch laag, hè?
5: Ja, dat snap ik.
1: Historisch laag. Het liedjesfestijn dat dit jaar wordt gehouden in Wenen. Toch slechts 541.000 kijkers.
5: Ja, ook bizar dat wij het gewoon ook uitzenden. Dat de Afrotros die maakt dan een statement, we boycotten het... en dan gaat de NPO of NOS gaat het gewoon uitzenden.
2: Ja, ik begreep dat er best ook wel wat tumult binnen die omroep was.
5: Maar het heeft natuurlijk te maken met reclames. Want als ze het niet zouden uitzenden, loop je nou op reclamegelden mee.
2: Ja, maar het is toch een publieke omroep?
5: Ja, nee, maar kom op. Nee, we zijn vlees nog vis. We zijn niet commercieel en we zijn niet publiek.
1: Ik denk dat de reclames beter bekeken werden dan
5: de uitzending.
1: Dat denk ik eerlijk gezegd. Maar er keken zo weinig mensen dat die Cornald Maas, hè...
2: Ja.
1: Die gaf zijn commentaar gewoon via een spraakmemo in een groepsapp.

0: Samantha Steenwijk in mijn armen, de middagshow, Radio Noordzee. Volgende week trouwens, vanaf aankomende maandag, maak je elke dag kans op die muziekreis 2026 naar Alanya, Turkije.
1: Met de Long Beach Resort.
0: Ja, echt leuk, met 400 gewoon gezellige gasten en bijna 100 artiesten wordt dat echt, nou wel, ik mag wel zeggen, de week van het jaar misschien wel.
1: Nou, zonder misschien.

0: Dan wordt het gewoon echt tof. En weet je wat het leuk is? Met Ronnie Ruijsdaal, Jorieke Sterke, Justin de Wild. Ik zie ook zanger Alex staan. Ik zie Jeroen van Zel staan. Maar het bijzondere is, er staan nog twee groen en een oranje hoofdje met een vraagteken erin. Dus er gaan ook nog twee mystery guests komen.
1: Maar wanneer worden die bekendgemaakt dan?
0: Ja, wanneer de tijd rijp is.
1: Oké, daar kunnen we van geen zinnig woord over te zeggen.
0: Nee.
1: Kunnen we misschien de organisatie omkopen om een naam te horen?
0: Ik heb hier nog twee bakkerskoeken liggen. Dus ik weet niet of ze daarvoor...
1: En dat is verjaardag eerder vandaag.
0: Zijn. Ja.
1: Volgende week staat natuurlijk de hele week in het teken van de muziekreis 2026. Het wordt echt leuk. Met de hele week ook artiesten in het huis die ook meegaan die week.
0: Maandag trappen we lekker af met Harm Spang. Jeffrey Parmentier die komt hier het hoofd van de toren blazen. Justin de Wild, Rutger van Barneveld in het... toffe duo Soets, die sluiten de week af met z'n tweeën.
1: Dus wat dat betreft, ik bedoel, is ook wel lekker, want het is een mooi weer aan het einde van het jaar. En dan is hier over het algemeen de herfst al ingezet.
0: Ja, dus zit je daar gewoon op met 23 graden.
1: Maar heb je dat gehoord in de Alpen? Daar is de uitzonderlijke hoeveelheid sneeuw gevallen. Dat is echt de laatste sneeuw ooit.
2: Ja, klopt, sneeuwdump.
1: Een fenomeen dat bijna in 20 jaar niet is voorgekomen in deze periode. Opwarming van de aarde heeft dit jaar blijkbaar een soort burn-out of zo. Ja. Ik weet, wat er aan de hand is.
0: Zijn we te veel elektrisch gaan rijden soms?
1: Krijg je daar nu gluwijn met een parasolletje erin? Ik weet niet wat daar aan de hand is. Zie je in je korte broek voor je tent in Oostenrijk met een bevroren barbecue?
0: Jodela hitte.
1: Dat is niet normaal gewoon, hè? Stel van sneeuw als daar gevallen is.
0: Oh, mooi.
1: Maar bij Radio Noordzee denken we dus vooral aan de zon. En jouw kans dus om mee te gaan...

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noodles of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.

0: Ik ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
1: Kippie.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Het is 1 minuut over 5:30. Het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen eigenlijk weinig verandering. Dan is het ook een beetje aan de frisse kant. Oh. En kunnen er weer wat buien vallen.
10: Radio Noordzee, verkeer.
11: Het is de drukste avondspits van het jaar. Er staat 1155 kilometer aan file. 105 vertragingen. Je krijgt de 3 belangrijkste van dit moment. Begin op de A12 Oude Rijn Arnhem voor Maren. De parallelbaan. Daar sta je 50 minuten in de file. De A12 Arnhem Utrecht voor Driebergen. Daar is een ongeval gebeurd. Een uur vertraging. En ook een uur vertraging op de A28 Amersfoort Zwolle voor brug Katerveer 2.
9: A2, ja?
11: Nee, maar ik zei een uur vertraging daarvoor.
9: Oh,
11: dus ik
9: denk, oh je zo slim. Oh,
11: ja, dan, denk, okay. Dan zeg ik nu toch. Dus dan kan ik toch even mijn ei kwijt.
9: En een nieuwe strategie heb jij gevonden.
11: Ja. Innoveren, okay, innoveren.
9: Hartstikke blij mee natuurlijk. Dank daarvoor. Ah, nou, daar zitten jullie als César van de Nederlandse radio.
10: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
9: Thomas Boscha.
12: Veni, vidi, viti. Ik kom, ja, en overwin.
9: Ja, dat is
12: het. Het nieuwe kabinet zet de minimumleeftijd voor sekswerkers weer op de agenda. Die moet van 18 naar 21 jaar. En het kabinet kijkt ook naar een pooierverbod. Omdat pooiers vrouwen uitbuiten. In Amstelveen is een lege tram op een andere tram gebotst. Die stilstond bij een halte. 6 passagiers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Al dus NH. En een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het Hantavirus is overleden, moet in quarantaine. En die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw mocht uiteindelijk niet mee met de vlucht.
9: En ze weten zeker al dat het om het Hantavirus ging ook, of niet?
12: Ja, ik weet het niet. Dat
9: is echt lastig, hè?
12: Ik heb het echt, vind het maar een apart verhaal, als ik eerlijk ben.
9: Ja, ik vind het ook een apart verhaal, inderdaad. We nu ook die mensen van die boot die dan weer niet hadden of zo, maar...
12: Ja.
9: Een beetje grijs gebied is het, vind ik.
11: Wat zei jij nou, Kobus, wat het in het Hongaars betekent, het Hanta?
12: Hanta betekent leugen, bullshit, ja, onzin.
9: Onzin, ja.
12: Ja, dat, in het Hongaars is dat dan, hè?
9: Ja.
12: Dus,
9: goed.
12: Ja, goed. Wat extra nieuws. We gaan even naar het WK voetbal. Oh, misschien heb je het al meegekregen dat Dick Advocaat met zijn spelers van Curaçao op trainingskamp gaat in Noordwijk.
11: Ja. Oh, leuk.
12: Ja. Dus dat is leuk. En dat niet alleen. Op het WK voetbal zijn er straks niet alleen interviews met Oranje na de wedstrijd, maar ook tijdens de rust. En dat is voor het eerst.
9: Ja.
12: De NOS hoopt dan dat ze de bondscoach of de aanvoerder te spreken krijgen, maar hou er maar rekening mee dat er in de rust misschien een reservespeler naar de verslaggever wordt gestuurd, als hij daar zin in heeft.
11: Dat is toch focus op de wedstrijd. Nee, ga je toch niet tijdens de rust nog allemaal vragen staan beantwoorden?
9: Dat is een keer zo gedaan dat de camera meedraaide in de kleedkamer in de rust of zo.
11: Ja.
9: Dat was ook niet een heel groot succes. Of zo.
12: Nee, hoor je ook niet echt.
9: We krijgen een chagrijn voor de camera zometeen die met 3-0 achter staat en die een beetje uit zijn nek staat te lullen. Nee, daar heb je niks aan.
12: En de WK-wedstrijden van het Nederlandse elftal en van Curaçao zijn straks in juni live op het grote doek te zien dankzij de bioscoopketen Pathé.
9: Oh.
12: Het is niet de eerste keer dat Pathé wedstrijden van Oranje op deze manier uitzendt, maar het is wel bijzonder dat er ook wedstrijden van Curaçao te zien zullen zijn. Alle wedstrijden van Oranje worden vertoond bij Pathé Arena en Pathé Schouwburgplein, Amsterdam. Ook de wedstrijden van Curaçao worden in die theaters vertoond. Maar maar ook andere Pathé-theaters in Nederland zullen de wedstrijden van het Nederlands elftal uitzenden. Waaronder in Arnhem, Eindhoven, Haarlem, Den Haag en Vlissingen.
9: Oké, maar het is wel vaak midden in de nacht ook dan natuurlijk.
12: Nou ja, vanwege het tijdsverschil met Noord-Amerika inderdaad late avonduren. Een deel van de wedstrijden start rond 7 uur 's avonds. Het merendeel begint om 10 uur of later. Ja, en als de elftallen de poolfases doorkomen en doorgaan naar de volgende rondes, dan zijn die wedstrijden dan ook te zien bij Pathé. Maar er zit dus, kan een wedstrijd midden om s'nachts om 3 uur.
1: Dat is toch
12: kan
1: lekker, he, want die bioscopen die hebben van die relaxie. Dus die kun je dan helemaal onderuit schuiven met zo'n tafeltje ervoor. Dus dan kun je gewoon even in de rust kun je even een klein knippertje doen.
9: Heerlijk, heerlijk.
1: En dan kun je daarna de tweede helft gewoon gaan kijken.
9: Hebben ze ook blauwe Twixen? En bakkerskoeken?
1: Ja, bakkerskoekjes wel, ja.
9: Hey, over voetbal gesproken, de legendarische zilvergrijze Citroën SM van Johan Cruijff. Waar die in 1972 in reed, die staat opnieuw in de schijnwerpers als absoluut topstuk van een tijdelijke expositie. We bellen zo meteen eventjes met de directeur van het museum, het Lauwman Museum in Den Haag. En met de voorzitter van de SM-club.
1: Oh, ja, van de Citroën SM-club. Ah, oké. Okay, nou,
9: natuurlijk weer

0: De mannen van de Normaal in de middagshow bij Radio Noordzee. En oerend hard, het zal mij niet verbazen als Jorieke Sterke afgelopen vrijdag op haar country festival toch nog even een stukje Normaal heeft gedaan.
1: Ja, dat was mooi, man. Ja? Dat was in Aalten. Dat is natuurlijk Achterhoek den Top. En als je dan Normaal met oerend hard speelt, nou, dan gaat het dak eraf.
0: Was gezellig.
1: Was echt tof.
0: Beetje bier gooien, dat soort dingen.
1: Ja, werd ook wel een beetje gedaan. Maar goed, weet je, op zo'n boerenfeest dan is er niemand die zegt, gastver, wil je niet met je bier gooien?
0: Ik heb liever dat je met een haverkapu gooit.
2: Wat een middag met René Verkerk.
0: Nee, de gebeurde die ook nooit zijn.
1: Max, ja, tegen het potvol.
0: Dat zou toch mooi zijn, hè? Hey, jongens, een Citroën die zo bijzonder was dat zelfs Johan Cruijff ermee opviel. De legendarische Citroën SM van Cruijff staat weer volop in de aandacht. De futuristische sportwagen was jarenlang onderdeel van het imago van Johan Cruijff. Eén van zijn auto's verdween zelfs ooit van de radar en dook jaren later weer op. Nou, inmiddels is de SM uitgegroeid tot een waar icoon onder autoliefhebbers en allerlei Cruijff-fans. En vanaf morgen te zien in het Lauwman Museum in Wassenaar. Ronald Kooi is directeur van het Lauwman Museum in Wassenaar. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, het is overigens Den Haag, maar het blijft een goedemiddag.
0: Nou ja, oké, bij deze gecorrigeerd. En Jan van Ekeris is de voorzitter van, en dat klinkt in eerste instantie raar, de SM-club, maar het is de Citroën SM-club, hè, natuurlijk.
3: Ja, gelukkig wel, zeg. Ja.
4: Sa Majeste betekent dat, hè, Hare Majesteit.
0: Ja, dat is, ja.
3: Ja, Sa Majeste, inderdaad, ja.
0: Jan, als voorzitter van deze club kan ik jou, denk ik, het beste vragen. Wat maakt die Citroën SM nou zo bijzonder, en dan met name in de jaren 70?
3: Tweeledig. Uiteraard vanwege het fantastische design. Dat sloeg in als een bom in de jaren 70. Toen de SM geïntroduceerd werd in maart 1970 op de Salon van Genève. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook de motor die erin zit. Dat was een Maserati-motor.
0: Zo.
3: En dat was ongekend, omdat Citroën had zelf alleen maar, met alle respect, een beetje suffe viercilindermotoren voor haar DS-modellen. En uiteindelijk deden ze, denk ik, sloegen ze een fantastische slag door het merk Maserati simpelweg te kopen. Opdracht te geven om een motor te laten ontwikkelen voor een nieuwe coupé die in het prijssegment zou moeten opnemen van auto's als een Porsche 911 of een Jaguar E-Type of een Alfa Romeo Montreal. Maar ja, dat moest natuurlijk niet zomaar een auto worden. Het moest natuurlijk een hele bijzondere auto worden, ook qua technologie. Maar ook qua prijsstelling, want hij was maar liefst 7 tot 8 keer zo duur dan een Deux Chevaux.
0: Ja, onvoorstelbaar. Het was eigenlijk wel een auto die beroemd werd dan ook weer, met name door Johan Cruijff, die hem ging rijden. Na zijn tweede Europa Cup 1 winst met Ajax in 1972. Maar die auto is dus jarenlang weg geweest en staat nu bij jullie in het museum, Ronalds.
3: Ja, nee, dat klopt. Hij was bij de SM-club, de Citroën SM-club, natuurlijk wel bekend waar die stond. Ja. Het blijft de eigenaar, die woont in de regio van Den Haag, dat is het mooie. Die heeft hem ook een paar dagen geleden gereden naar het Lauwman Museum. En wij hebben hem neergezet. Maar de SM is ook vooral bij kennis natuurlijk bekend vanwege het ontwerp en de motor, zoals Jan net zei.
0: Ja.
3: Maar voor het grote publiek is hij bekend geworden door Johan Cruijff.
0: Ja, de beroemde auto inderdaad met het legendarische kenteken 0654UD, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Vanaf morgen tot en met 25 mei bij jullie te bewonderen.
3: Ja,
0: dus
3: tweede Pinksterdag
0: in Den Haag. Jan, het is zo dat de tentoonstelling in het teken staat van 55 jaar SM, hè?
3: Ja, het is een klein beetje gelogen. De SM, als je natuurlijk goed kan rekenen, die heeft natuurlijk maart 1970 geïntroduceerd en is het inmiddels 56 jaar. Maar wij hadden zoiets van, ja, we konden toch die 55 jaar niet zomaar voorbij laten gaan voor dit iconische model. Dus vandaar dat we dus als thema gekozen hebben voor onze internationale Citroën SM-meeting, die dit jaar plaatsvindt vanaf morgen, dus 14 mei tot en met zondag 17 mei. In overleg uiteraard natuurlijk met het Lauwman Museum voor de 55 years of Citroën SM.
0: Jan, ik wil nog één ding vragen. De auto, de SM, was eigenlijk wel zijn tijd ver vooruit, hè, met onder andere een hydraulische vering, is het niet?
3: Nou, de hydraulische vering was op zichzelf genomen niet zo bijzonder, want die werd natuurlijk al vanaf 1955 toegepast in de Citroën DS. Maar ja, Citroën is behoorlijk ver gegaan met technologie, ook voor de SM. Ja. Onder andere dus door de Diravi te ontwikkelen.
5: Maar
3: de
5: SM,
3: dat is een, ja, dat is een
6: we hebben een kenner, hoor ik het.
3: Ja, nou, zeker. Dus om dus een superkrachtiging te ontwikkelen, die niet alleen gewoon heel snel kan reageren op stuurbewegingen, maar tegelijkertijd ook progressief is. Dat betekent dus dat naarmate de snelheid toeneemt, de stuurbekrachtiging afneemt. Ja. Dus dat betekent dat je met een SM hogere gemiddelde snelheden kon rijden, 160, 180 kilometer per uur, zonder moeten worden vanwege het comfort.
0: Dat is goed.
3: Maar daarnaast de rechtuitstabiliteit, ja, die fenomenaal en eigenlijk ongekend was voor die tijd.
0: Ik heb begrepen dat de vering sneller in elkaar zakt dan de defensie van Ajax afgelopen seizoen.
3: Dat ligt er een beetje aan hoe goed het hydraulisch systeem nog is. Maar het is natuurlijk wel zo dat een SM ook inmiddels 55 jaar oud is. En dan kan je dat inderdaad door ouderdom en slijtage meemaken, dat het wat sneller gaat. Dat klopt.
0: Ja, nou, jullie hebben een prachtige tentoonstelling. Een rijkdom inderdaad om naar te kijken. Jan van Eker is voorzitter van de Citroën SM Club. Ronald Kooijman, directeur van het Lauwman Museum in Den Haag. Ik wens jullie een paar hele mooie dagen en bedankt voor de afgelopen minuten. We hebben nu al genoten.
3: Gaat helemaal goed komen. Dank jullie wel.
2: U hoort het in Wat

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
8: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
7: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het emotionele slotstuk van de wereldwijde Marvel-hit Guardians of the Galaxy. Natuurlijk, bij Veronica.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort zaken werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde niks. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH. Hoe dat kon is niet duidelijk. De 6 moesten naar het ziekenhuis, 4 anderen zijn ter plekke behandeld en de trams zijn flink beschadigd. Een windhoos heeft in de Brabantse Eersel flink wat schade veroorzaakt. Volgens de regionale omroep gingen tientallen bomen tegen de vlakte en in een straat vlogen de pannen van de daken, waardoor ook weer auto's beschadigd raakten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd uiteindelijk in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de passagiers zijn. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het fris en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Radio Noordzee, verkeer.
15: Het is is een drukke avondspits met de hemelvaartsdag van morgen. 71 vertraging op dit moment. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Urmond. Een uur en een kwartier. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor de Wijkertunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 51 minuten. En de langste en de laatste van dit moment is de A12 Arnhem-Utrecht voor Driebergen. Daar is je vertraging een uur en 16 minuten.
13: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu

0: Toch wel een beetje uit de drukte op de weg ook natuurlijk. Het is echt wel een gigaspits vandaag. Hoeveel kilometer in totaal, Koos?
1: Dat is 1155.
2: 1155 kilometer.
0: Ja, hoop witte kentekenplaat ook, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker. Duitsers die hebben dan een lekker lang weekend. En dan gewoon even lekker met het caravannetje, vakantieparkje, een beetje varen. Heerlijk, man.
0: Je moet het er maar lekker van nemen, toch?
2: Ach, zo is het ook.
0: Helemaal vaardag. Douwtrappen dan, hè? Morgenochtend vroeg, hè? Douwtrappen.
1: Ja, dus morgens om 6 uur, 5 uur, 6 uur.
0: Ja, maar, ik denk dat 11 uur ook een prima tijd is om te gaan douwtrappen.
2: Je douw, toch?
0: Ja. Zeg, dan, nu, we leven in een lelijke wereld met elke

0: Gerard Joling hebben ze ook zijn beeld even een beetje opgekomen. Gaat dat niet gebeuren met het beeld
1: van Frans? Bij Frans is...
0: Gewoon echt helemaal,
1: nee, maar Gerard staat er nog. Maar die hebben ze dan zeg maar na 25 jaar een beetje opgefrist. Overigens ziet het beeld van Gerard er nu natuurlijker uit dan de echte Gerard zelf. Ja, dat had ook gekund. Maar ja, bij Gerard natuurlijk. Ja, er is een hoop aan Gerard veranderd. Hè.
2: Zo.
1: Met nieuwe haartjes, ooglidcorrectie, face, halslift, haartransplantaties, botox, fillers, tanden, noem het maar op.
2: Ja, zo, de tanden.
1: We hebben trouwens de tanden van het beeld dit keer voorzien van een dimmer.
2: Van een dimmer?
1: Anders moeten de bezoekers voortaan met een lasbril op naar binnen, weet je wel.

0: De belangrijkste hit deze week, Radio Noordzee, Tino Martin. Jong en dom, het is absoluut geweldig wat hij heeft afgeleverd. En hij komt er vrijdag even over spreken. Is hij te gast in het Huis van de Hollandse Hits. Komt hij even een bitterballetje mee prikken.
1: Of een kaassoufleetje.
0: Ja, een extra schaaltje mogen neerzetten, denk
1: je? Dat denk ik ook wel, ja.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, vandaag een belangrijke dag. Imca Marina is 85 jaar geworden. Natuurlijk hebben we Imca al even gesproken eerder vandaag. Ze had natuurlijk een mooi feestje in een etablissement in Laren waar we haar hebben overvallen.
3: Op de paard.
0: Ja, we hebben wel een shownieuwsverslaggever van SBS6 moeten omkopen. Maar het is uiteindelijk wel prima gelukt.
1: Twee bakkerskoeken konden er nog net vanaf.
0: En we hebben natuurlijk met haar de afspraak gemaakt dat ze binnenkort haar nieuwe track komt zingen bij Radio Noordzee. Nou, hoe leuk is dat? De 85-jarige Imca Marina.
1: Dan heb je toch een icoon in huis?
0: Eindelijk iemand van jouw leeftijd binnen, Kobus.

0: Dan misschien een kassabelletje bij je rinkelen als je deze track hoort. Er staat niets meer op de Giro. Het nummer begint met de tekst: waarom draait de wereld toch alleen maar om?
1: Nou, weet je wat? Om je geheugen wellicht een beetje op te frissen. Ter voorbeeld, zo klinkt hij.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
3: Waarom draait de wereld toch alleen maar om het...
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, we hebben de lat erg hoog gelegd vandaag. Waarom draait de wereld toch alleen maar om A, het klimaat, B, oorlog voeren of C, het geld?
1: Ik vind het moeilijk, moet ik je zeggen, hoor.
0: Pittig, hoor. Kun je hem nog een keer laten horen, anders? Ik vind hem namelijk heel moeilijk.
1: Regels zijn regels. We hebben een strenge jury. Dat is dezelfde jury die bij 2 voor 12 zit op tv. En als ik hem dan nog een keer laat horen, ja, dan hebben we wel
0: de punten.
1: Ja, hebben we de poppetjes aan het dansen. Dat gaan we niet doen. Dus ja, waarom draait de wereld toch alleen maar om? A, klimaat. B, oorlog voeren. Of C, geld. Laat maar weten. A, B of C. RadioNoordzee.nl. Dan klik je op de button. Stuur berichten. Kom je automatisch in het Huis van de Hollandse Hits terecht. En daar kan je dus het antwoord even achterlaten. Zo simpel is het.
0: Jazeker.
1: Wat kun je ermee verdienen? Nou, de klomp voor aan je sleutelhanger. Radio Noordzee klomp. En ook de koffiebeker. Mok Koning gaat hem maken. De Radio Noordzee mok. Waarop jouw eigen naam ook terechtkomt.
0: Dat is niet gek, toch?
1: Niet gek, toch? A, B of C. Klimaat. Oorlog voeren of geld. Laat maar even weten. De Radio Noordzee app staat geheel tot je beschikking. En wie weet speel jij zometeen over 20 minuutjes gezellig mee.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop.
2: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Alles.

0: morgen frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach... voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl.
10: Boek nu! Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: 2 minuten over 6:30. Het koelt af vannacht 5 tot 9 graden. Dat is wel fris, hè?
12: Nou.
11: Morgen verandert er op zich weinig aan het weerbeeld. Ook dan een beetje aan de frisse kant. En opnieuw kans op een boel buien.
13: Radio Noordzee, verkeer.
12: De rust is redelijk wedergekeerd op de Nederlandse wegen. Er staan nog 45 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer. Er staat een auto met pech, je vertraging 1/2 uur. De A58 Eindhoven-Tilburg voor Oorschot 1/2 uur. En de laatste van dit moment is de A67. Venlo-Turnhout voor de Hoogte Randweg N2-Zuid. Daar is je vertraging 1/2 uur.
14: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
11: Nadia, goedenavond.
15: Goedenavond. Hai, hai.
11: Fijn dat je er weer bent.
15: Nou, helemaal
12: ongelooflijk dat
15: hier.
12: We gewoon 1/2 uurtje geleden nog voor ons zaten te kijken. Stond je daar nog achter de nieuwe hippe desk. En, en nu zie je gewoon achter deze desk.
11: Toen zaten wij met z'n 3 al te duimen. Nou, hopelijk komt ze zo meteen pik. Nou,
15: daar is... Ja, helemaal gezellig. Ja, het nieuws is iets minder gezellig. Ja, je hebt het gezien natuurlijk. Loosdrecht, na alle onrust daar, geldt er tot zaterdag een noodverordening en een samenscholingsverbod. Ze mogen mensen alleen maar in de buurt komen van het gemeente. Huis wanneer ze een goede reden daarvoor hebben. Nou, in het gemeentehuis worden dus 15 asielzoekers opgevangen. Gisteren liep het helemaal uit de hand. Een protest daar natuurlijk ontaarde in een soort veldslag. Ja. Relschoppers die gooiden met vuurwerk en flinke vlammen ook.
11: Ja.
15: Het is enorm verdeeld in het hele land. Ook daar in Loosdrecht. De een schaamt zich echt voor het geweld.
11: Ja. Dus
15: wat is dit? We moeten gewoon op een normale manier protesteren. En sommige mensen zijn het er wel mee eens en zijn bang dat die asielzoekers overlast gaan veroorzaken.
12: Hoe kun je het nou eens zijn met dat geweld?
11: Nou ja, precies. Ja,
12: dat je met spul naar de politie gaat lopen gooien.
11: Is zo'n klein dorpje, dat kan toch een hoop gebeuren. Is zo'n klein leuk dorpje aan het water in Loosdrecht, waar normaal gesproken gewoon niks gebeurt. En dan ineens dit.
16: Ja, en wat zo jammer is dat nu overschaduwt het echte probleem. Dus die mensen die een probleem hebben met het feit dat er slecht geïnformeerd zijn, asielzoekers daar daar hebben we het nu niet meer over. Het wordt nu alleen maar in een hoekje gedouwd. Oh, rechts, extreem rechts, tuig en noem het allemaal maar op.
11: Ik was op Bonaire, in het water. Een hele tijd kwam ik toevallig aan de praat met een mevrouw die woont in Loosdrecht. En zij zegt alleen maar,
16: Hey, hallo, die burgemeester die allemaal dingetjes beslist, die woont hier niet eens.
3: Nee,
16: dat is het grootste probleem. Schijnt ook trouwens een nodige schandaal aan zijn broek te hebben met declaraties en zo. Heb ik meer maar eens induiken met Hart van Nederland.
15: Oh ja, goed onderwerp. Gaan we opschrijven.
16: Zeker. Wat hebben we nog meer vanavond?
15: Nou, een iets vrolijker verhaal. Nou ja, vrolijker. Het beroep van toiletjuf, dat is een beetje aan het uitsterven. Er komen steeds meer van die elektronische betaalpoortjes.
16: Ja.
15: We hebben een mevrouw gevonden, Renate, en die zorgt al 30 jaar voor glimmende toiletten en een praatje en gezelligheid met klanten. Haar werkgever, de HEMA in Apeldoorn, die gaat dus ook voor die betaalpoortjes. En dat betekent dus dat haar werk overbodig is.
16: Ah, oh, wat zielig.
15: Maar ze heeft een oplossing. Ze begint gewoon een eigen winkel met toiletten. Ja, wij zijn bij haar langs geweest, dus dat moet vast goed komen.
16: Uiteindelijk goed, al goed. Ja, dat is wel leuk. Ja, maar het is inderdaad, alles gaat elektronisch.
3: Natuurlijk.
16: Het is een kwestie van tijd, hè. Dan zitten hier ook elektronische mensen.
15: Denk je dat je wordt vervangen? Nee.
3: Onvervangbaar.
16: Ja, ik denk het niet, maar de rest wel.
15: Oh jee. Nou, we hebben ook nog leuke oranje nieuws. In ieder geval een persconferentie. Meestal zijn die saai, maar deze keer Ronald Koeman wordt het hemd van het lijf gevraagd door 20 kinderen.
3: Hey.
15: Uit het hele land. Ze konden vragen wat ze willen op een speciale kidspersconferentie in Zeist. Dus we gaan het zien.
16: Ja, kinderen zijn altijd eerlijk, hè. En dan moet je denk ik ook als bondscoach moet je gewoon een eerlijk antwoord geven. Dus
15: zeker.
3: Je mag niet liegen tegen kinderen.
16: En dat niet alleen. Ronald is gewend. Hij moet 22 kinderen trainen elke week.
3: Ja, maar die zijn al miljonair komers.
16: Oh, dat zijn miljonairskinderen.
3: Ja, zeker.
16: Vanavond rond 22:50 in Hart van Nederland allemaal. Na VI, tenminste als een beetje tijd klaar zijn met Nadia onder andere. Dankjewel voor nu en heb een mooie avond. Hè.
15: Fijne avond.
16: Dankjewel.

0: Maxime en Babette in de middagshow Radio Noordzee. En hoe dan ook. Gewoon nog één keer een Vlaamse tongval, Mink. Eén keer.
1: Dat is dan Maxime Stojanak. Hij is vooral bekend korteweg als Maxime. Hij is Belgisch zanger, presentator en ook acteur.
0: Hoe kan dat nou toch? Dat zo grappig is steeds.
1: Ja, ik snap het ook niet.
0: Nee, ik ook niet.
2: Mij ook niet.
0: Misschien zou je eens een theatervoorstelling moeten doen.
1: Zal ik niet de oudejaarsconferentie van Claudia overnemen?

0: te bedenken, Kobus. Jij sprak natuurlijk even met haar over het verleden. Dat je haar natuurlijk ontmoet hebt in
1: Torremolinos.
0: Ja, dat was het jaren 80, denk ik?
1: 88 ja. En 92 heb ik daar ontmoet.
0: Maar jij zei tegen haar, ja, toen noemde jij mij Peter, want toen heette ik zo.
1: Ja, toen heette ik Peter de Groot. Het was vroeger als discjockey op de radio moest je een andere naam aannemen, want anders ben je zo opgepakt.
0: Oh, zo.
1: En toen heette ik Peter de Groot. Peter de Groot.
2: Kun je hier beter ook doen dan?
1: Dat had ik hier beter ook kunnen doen.
0: Oh, dus

0: Oscar, goedenavond. Ga je lekker, jongen?
1: Ja, goed. Ja. Lekker gewerkt. Nu lekker op de bank, in de regen.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Maasdam.
0: Oh.
2: Wat voor werk doe je?
1: Ik werk bij Van Ieperen als een beetje een maandje van alles.
0: Wat een hoop vragen hebben wij voor jou even goed, hè?
1: Ja.
0: Wil je ons ook iets vragen misschien?
1: Nou ja, ik zou niet echt weten. Hoe was die jullie dag vandaag?
0: Ja, nou ja, nou ja, prima. We hebben echt een leuke middag gehad. We hadden een jarige in het team. We hebben even uitgebreid gevierd met een koekje en een liedje en een cadeautje. Dat soort dingen. Dus dankjewel. Menno Vroom is 53 geworden en dat is niet alles. Ook Imca Marina, zoals jij weet nu inmiddels, is 85 jaar geworden, Oscar.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Wij hebben Er staat niets op de Giro, een track van haar uit 1982, in de quiz centraal staan. Wil jij de opgave anders nog een keer horen?
1: Nou, ik denk dat ik wel weet wat het antwoord is.
3: Oké. Okay. Je bent zeker van je zaak.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, waarom draait de wereld toch alleen maar om A, klimaat, B, oorlog of C, geld? Nou ja, roep het maar.
1: Om het geld.
0: Om het geld, denk jij? Nou, even luisteren.
4: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
5: Waarom draait de wereld toch alleen maar om het geld?
0: Ja, dan kom. Misschien wil jij de prijs een keer weggeven, Kobus.
2: De prijs weggeven?
0: Ja.
2: Nou, alsjeblieft. Ja. Volgens mij krijg je de klompjes die vooraan je sleutel hangen.
0: Ja, goed, ja.
2: Een collectors item. Ja. En moet je goed in de gaten houden dat ze niet gepikt worden.
1: Ja. Nee, zeker.
2: En we doen er ook een mok bij van de mokkoning.
0: Ja,
2: en dan, en dan zetten we gewoon jouw naam op. Zijn drie letters, geloof ik maar, dus valt reuze mee.
1: Nee, vijf.
2: Oh, vijf, ja. Oh ja, oké.
3: Osk. Jij dacht Osk.
2: Ja, ik dacht Osk. Dus dan gaan we zo snel mogelijk naar je toe sturen.
1: Nou, hartstikke bedankt. Leuk.

0: Er zijn Maan en Chris Cross Amsterdam bij Radio Noordzee. Hij is van mij. Het is bijna 7 uur.
1: Hey joh.
0: Ja, dat is weer dat moment, dat pijnlijke moment waar we elke dag weer tegenaan lopen zo'n beetje.
1: Ja, dat doet zeer.
0: Ja, dat we de pijp toch voorzichtig aan Maarten moeten geven natuurlijk.
2: Doe dat nou niet. Yeah.

0: werd de middag dat we dit hoorden. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal jonge werknemers met langdurige burn-out klachten sinds het jaar 2020 is verdubbeld.
1: Zo.
0: De pensioenleeftijd blijft stijgen, maar de gemiddelde millennial is al met 26 jaar structureel afgeschreven. Ja. Daar heb je dus ook niks meer aan. Nee, nee. Laat eerlijk zijn, hè. Zeg, wij gaan er heel voorzichtig een punt aan draaien. Maak ons op voor Hemelvaartsdag. Wensen jou een ongelooflijk mooie avond en wij melden ons morgenmiddag of

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond...

0: Nu big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
4: Kippie.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner. En dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter en die heeft Milka nu een tik op de vingers gegeven. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
8: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
7: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
8: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros

0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Ik wil als dino!
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% plus.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coubertha is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
9: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
8: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?

0: maak stacks zelf
1: oe. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop, met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar dan moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone, die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. En een dief heeft al iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden, dat is het recept voor morgen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: 5-sterrenresort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren! Maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig, omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vast komen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat al in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig, met wolken en buien en hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstor. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij.

zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
8: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
7: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
8: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het land in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht, en ook zijn flat

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.